0: I'm not believing it. I'm not asking you to do my only thing. I'm not asking you to do
1: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel. Akkusits! Ik ben de Steve, joh.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin der Steve.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets, ik ben de Stevie.

0: Daarom zie je, die andere hebben een rutbus, de kans van wat er wel.
1: Ja.
0: Die rutbus, die draait aan de Christen niet op.
1: Nee, dat is wat.